0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio. In Sint-Piegels-Gestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Dune kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen naar de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen, maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 5 juli. Op 5 juli 1943 begint de slag om Koersk tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. De grootste tankslag uit de geschiedenis. Honderdduizenden militairen en duizenden tanks raken betrokken bij deze enorme confrontatie. De Duitsers verliezen uiteindelijk hun offensieve kracht aan het oostfront. En historici zien dit als een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Op 5 juli 1954 neemt een jonge vrachtwagenchauffeur, genaamd Elvis Presley, het nummer That's All Right op in de Sun Studio in Memphis. Het lied wordt later gezien als een van de startsignalen van de rock'n'roll revolutie. Muziek verandert razendsnel in de jaren daarna. Voor veel radioluisteraars blijft Elvis een icoon. Op 5 juli 1971 wordt in de Verenigde Staten officieel vastgelegd dat jongeren vanaf 18 jaar mogen stemmen. De wijziging volgt op protest.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind.
5: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
0: In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
7: Rivierenland Radio.
0: De hele zomer lang.
7: De hele zomer lang.
0: Met de beste hits voor jong en oud.

0: Nederland Radio Info.
1: City of Dance in plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Deze mensen staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere steentjes aan uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kid. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakkons en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dom in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen. Maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 5 juli. Op 5 juli 1943 begint de Slag om Koersk tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. De grootste tankslag uit de geschiedenis. Honderdduizenden militairen en duizenden tanks raken betrokken bij deze enorme confrontatie. De Duitsers verliezen uiteindelijk hun offensieve kracht aan het oostfront. En historici zien dit als een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Op 5 juli 1954 neemt een jonge vrachtwagenchauffeur, genaamd Elvis Presley, het nummer That's All Right op in de Sun Studio in Memphis. Het lied wordt later gezien als een van de startsignalen van de rock'n'roll-revolutie. Muziek verandert razendsnel in de jaren daarna. Voor veel radioluisteraars blijft Elvis een icoon. Op 5 juli 1971 wordt in de Verenigde Staten officieel vastgelegd dat jongeren vanaf 18 jaar mogen stemmen. De wijziging volgt op protesten tijdens de Vietnamoorlog. Oud genoeg om te vechten, maar nog niet om te stemmen, vonden velen onrechtvaardig. Het besluit beïnvloedt democratische discussies wereldwijd. Ook in Europa groeit de aandacht voor jongerenparticipatie. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger Samuel Welten, singer-songwriter Somber, zanger en songwriter Shane Filan en singer-songwriter Mark Koon. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen, en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakgons en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen. Maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 5 juli. Op 5 juli 1943 begint de slag om Koersk tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. De grootste tankslag uit de geschiedenis. Honderdduizenden militairen en duizenden tanks raken betrokken bij deze enorme confrontatie. De Duitsers verliezen uiteindelijk hun offensieve kracht aan het Oostfront. En historici zien dit als een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Op 5 juli 1954 neemt een jonge vrachtwagenchauffeur, genaamd Elvis Presley, het nummer That's All Right op in de Sun Studio in Memphis. Het lied wordt later gezien als een van de startsignalen van de rock'n'roll revolutie. Muziek verandert razendsnel in de jaren daarna. Voor veel radioluisteraars blijft Elvis een icoon. Op 5 juli 1971 wordt in de Verenigde Staten officieel vastgelegd dat jongeren vanaf 18 jaar mogen stemmen. De wijziging volgt op protesten tijdens de Vietnamoorlog. Oud genoeg om te vechten, maar nog niet om te stemmen, vonden velen onrechtvaardig. Het besluit beïnvloedt democratische discussies wereldwijd. Ook in Europa groeit de aandacht voor jongerenparticipatie. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger Samuel Welten, singer-songwriter Somber, zanger en songwriter Shane Filan en singer-songwriter Mark Koon. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leen was er vannacht rond 1:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degene die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
3: Rivierenland Radio.
4: In Boxtel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
5: Rivierenland Radio.
3: De hele zomer lang.
5: De hele zomer lang.
3: Met de beste hits voor jong en oud.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

Vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Ook morgen is het vooral in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden is het vrij zonnig. Dinsdag kan er op meer plaatsen wat regen vallen. Maar vanaf woensdag laat de zon zich weer geregeld zien en gaat de temperatuur omhoog. En vanaf donderdag wordt op grote schaal warm zomerweer verwacht met 25 graden of meer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 5 juli. Op 5 juli 1943 begint de Slag om Koersk tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. De grootste tankslag uit de geschiedenis. Honderdduizenden militairen en duizenden tanks raken betrokken bij deze enorme confrontatie. De Duitsers verliezen uiteindelijk hun offensieve kracht aan het oostfront. En historici zien dit als een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Op 5 juli 1954 neemt een jonge vrachtwagenchauffeur, genaamd Elvis Presley, het nummer That's All Right op in de Sun Studio in Memphis. Het lied wordt later gezien als een van de startsignalen van de rock'n'roll-revolutie. Muziek verandert razendsnel in de jaren daarna. Voor veel radioluisteraars blijft Elvis een icoon. Op 5 juli 1971 wordt in de Verenigde Staten officieel vastgelegd dat jongeren vanaf 18 jaar mogen stemmen. De wijziging volgt op protesten tijdens de Vietnamoorlog. Oud genoeg om te vechten, maar nog niet om te stemmen, vonden velen onrechtvaardig. Het besluit beïnvloedt democratische discussies wereldwijd. Ook in Europa groeit de aandacht voor jongerenparticipatie. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger Samuel Welten, singer-songwriter Somber, zanger en songwriter Shane Filan en singer-songwriter Mark Koon. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... Onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leen was er vannacht rond 1:00 een steekincident... waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000... en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Tomorrowland vindt plaats in het recreatiedomein De Schorre in Boom, België. Het tweedaagse festivalweekend zijn van 17 tot en met 19 juli en 24 tot en met 26 juli. Het festival zit een jaar volledig in het teken van het thema Conscientia. Een nieuwe magische wereld waarin muziek, kunst, technologie en emotie samenkomen. Bezoekers uit meer dan 200 landen worden verwacht op een terrein met 16 podia, indrukwekkende decors, spectaculaire lichtshows en een breed aanbod aan elektronische muziekstijlen. Dat gaat dan van house tot techno en trance, hardstyle, drum and bass en afro house. Main Stage vormt opnieuw het middelpunt van het festival, ontvangt enkele van de grootste namen uit de internationale dance scene. Tomorrowland dus in het Belgische Boom.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Stateside is oorspronkelijk een single van Pink Panthers uit april 2025... afkomstig van haar tweede mixtape Fancy That. In oktober 2025 verscheen een remixversie met Zara Larsson op het album Fancy Some More. Pink Panthers is een Engelse singer-songwriter en producer, geboren als Victoria Beverly Walker in 2001. Ze brak door met viral hits op TikTok en staat bekend om haar korte atmosferische nummers die elementen van drum and bass, R&B en UK garage combineren. Zara Larsson is een Zweedse zangeres en songwriter, geboren in 1997. Ze won in 2008 het tweede seizoen van Telang, de Zweedse versie van Got Talent. Sindsdien bouwde ze een internationale carrière op met albums zoals So Good 2017 en Poster Girl 2021.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Wil je ons schrijven?
3: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
2: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Voor iedereen die net nog lag te dromen.
1: Ja.
0: Supertramp was dit. Dreamer op zondagochtend. Het is 10 uur geweest. 5 juli 2026. Goedemorgen. Lekker uitgeslapen op zondag. Dan is het nu tijd voor een bakje koffie, een ontbijtje en heel veel goede muziek. Dit is René de Morgen op Rivierenland Radio. Met Sinead O'Connor, die komt eraan. Nothing Compares to You, speciaal voor Ilse. Die heeft gisteren een berichtje gestuurd, maar kwam er niet meer aan toe. Vandaag wel.
2: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Het nummer werd geschreven door Prince en die heeft hem zelf niet ingezongen. Daar vroeg hij zijn vriendin voor Sinead O'Connor. En die deed dat wel en die maakte er een groot hit mee. Zo is dat toch? Nothing compares to you, hoorde je. Dit is René in de Morgen. Tot een uurtje of 12 op Rivierenland Radio. Zometeen geef ik je even het WhatsApp-nummer. Kunnen we even contact leggen? Dat is leuk, gezellig.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Sonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: worden. I'm a fireball.
1: Als je je hond uit gaat laten en je hebt een klein dwergkeesje bijvoorbeeld, en je komt zo'n hond tegen als de naam van deze artiest en Pitbull, dan kun je beter een blokje omlopen. Hè? Fireball was dit. Ook nog Crywolf van AHA. Het is nu tijd voor Tina Turner.

0: De relnichten.
1: Ja.
0: De relnichten van de media, die waren toch wel teleurgesteld, hè?
1: Ja.
0: Rob Goossens, Arend Bade, Evert Santagoed. Wat hebben ze de beste man toch met de grond gelijk gemaakt, hè? Ongelooflijk, maar hij is weer terug in town. Het wachten is dat hij weer concerten gaat geven. Nou, ik hoop dat dat zo is. Marco Borsato hebben we het over. Binnen was dit. Ook nog Better Be Good To Me van Tina Turner. Die de laatste jaren van haar leven doorbracht in het rijke Zwitserland.
1: Ja.
0: En dat kon ze, want ze heeft zelf centjes natuurlijk. Omdat ze veel muziek gemaakt heeft. Dit is Rivierenland Radio. Goedemorgen, wat ga je doen? Vandaag bijvoorbeeld, laat het even weten. Ga je het barbecue aansteken voor de vijfde keer in de maandtijd? Of zeg je wel, nee, doen we toch maar niet. Je mag het ons doorgeven natuurlijk. Hè. Via rivierenlandradio.nl vind je de contactgegevens.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: De zon op je huid, beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of drie een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In mijn Rijnstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C. Alleen

Imagination van lang geleden. Just an Illusion op Rivierenland Radio. Goedemorgen, dit is René in de morgen met zometeen de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. En straks ook nog even wat historische feitjes. Wat gebeurde er op 5 juli in het verleden? Nou, ga even snuffelen voor je. Ondertussen even luisteren naar Eric Carmen, Hungry Eyes. Werd ook gebruikt in de film Dirty Dancing, deze plaat. Luister maar.

fantastisch mooi nummer dit toch. Raccoon, Oceaan hoor je. Ook nog muziek van Eric Carmen, Hungry Eyes. Zondagochtend, goedemorgen. Wat ga je doen vandaag? Laat het me weten. Het is de verjaardag van Adam Young. En dat is de oprichter en producer van L City. En L City kennen we met een liedje Fireflies. Van wat jaren geleden. En Somewhere Down the Crazy River. Dat was een hit van Robbie Robertson, Amerikaans gitarist en zanger. Zijn geboortedag vandaag, 1943, werd hij geboren. Dit is Rivierenland Radio. Goedemorgen op

0: Vierenland Radio Info.
1: 11 juli is de dag dat het Moonbase Festival weer plaats gaat vinden. De Ven in Spaanwoude in Velzen Zuid, eendaagse outdoorfestival, is de nieuwe naam van de bekende Full Moon Festival. Het brengt bezoekers samen in een sfeervolle omgeving met water, groen en meerdere muziekarea's. Van 1 tot 11 uur staat het terrein in het teken van house, trance, hardstyle, hardcore en hard techno. Het festival biedt 4 verschillende stages. Verwacht optredens van onder andere Christina Novelli, Daniek, Eric E., Ram, The Dark Raver, Lucien Ford, Roland Molendijk, Busfus en Dano. Dat allemaal dus op Moonbase 11 juli Spaarnwoude.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

man die je niks wijs maakt, dat is Teddy Swims. Mr. Know-it-all, hoorde je op Rivierenland Radio. Zometeen zijn we terug met deel 2 van de show. Eerst even nog Susanna Hoffs. En die ga ik speciaal draaien voor een vriendin van me uit Wageningen, dat is Jolanda. My side of the bed is dit.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
2: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen twee doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind.
6: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N256 Goes-Zierikzee bij de Zeelandbrug en daardoor is die weg nu helemaal dicht.
9: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Rivierenland Radio.
10: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Kid Creole, de Coconuts waren dit op Rivierenland Radio. Even na 11 uur. Annie, I'm Not Your Daddy. Dat was een van populaire hits die de band maakte. Destijds in de jaren 80. Goedemorgen op zondagochtend. Het is 11 uur geweest. Zometeen muziek van Shakira. Zij heeft een liedje gemaakt voor het wereldkampioenschap voetbal met Burna Boy samen. Die Die. Maar eerst even onderweg. Muziek van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Queen was dit, Somebody to Love. Ook nog Shakira, Die Die. Ja, dat is het liedje voor het wereldkampioenschap voetbal. Je weet wel, dat wereldkampioenschap voetbal waar wij niet meer aan meedoen. Ja, dat valt me nog steeds zwaar, mag ik je wel vertellen. Goedemorgen op zondagochtend. Dit is muziek van Ace of Base. Destijds maakte ze in 1993 All That She Wants. Dat was de grootste hit. En dit was ook niet onaardig. Dat was destijds de opvolger van dat liedje, Wheel of Fortune.

0: Justin Bieber was dit, en Love Yourself. En ook nog Ace of Base, The Wheel of Fortune op zondagochtend. Goedemorgen.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij de Zeelandbrug, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

Alex Warren, dat is een artiest van dit moment. Dit was zijn grote hit. Ja, daar staat hij mee in de hitlijst. Grote hit. Fever Dream hoorde je op Rivierenland Radio. Zeg, onze app, ja, die kun je downloaden natuurlijk in Google Play en in die App Store. Er zijn steeds meer mensen die doen dat. Omdat ze dan overal gewoon kunnen luisteren. Zometeen de Long Train Running. Speciaal voor John, die ons een berichtje heeft gestuurd. De Doobie Brothers, die wil die graag horen. Maar eerst even het materialistische meisje uit de jaren 80.

0: Doobie Brothers waren dit.
1: René Huizinga.
0: Ja, The Long Train Running, ook nog Madonna met Material Girl. Zeg even wat historische feitjes voor je. Wat gebeurde er zo in het verleden? 1946, de bikini die wordt geïntroduceerd. Ja, ja, dat is de tijd dat mensen nog een leuke bikini aan hadden en zo. Tegenwoordig zijn er bij heel veel mensen gewoon badpakjes. Maar ze hebben ook andere zwemkledij. Hè. Tegenwoordig gewoon t-shirts en zo met een leuke tekst erop. Nou goed, 1957, de introductie van de eerste Fiat 500 is een feit. Eerste parkpop die wordt georganiseerd in 1981 met veel optredens. Grupo Sportivo onder andere. En het eerste parkpopfestival wat georganiseerd wordt trok 35.000 bezoekers. In 1996, het eerste gekloonde zoogdier ter wereld wordt geboren. En dat is het schaap Dolly.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 10:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

hebben het over 1978, jongens. Dat is echt lang geleden. John Travolta was dit en Grease Lightning. Ook nog Isabella A. En wie ben jij nou? Dat is mijn naam natuurlijk. Zometeen Francis. Ik ben er volgende week weer. Even na 10 uur op zaterdagochtend. Ik wens je voor de rest nog een fijne zondag vandaag. En tot volgende week.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

0: Bijna te klef, maar net niet klef genoeg om hem niet te draaien. Brengt me wel weer helemaal terug naar de jaren 80 natuurlijk. Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Leuk dat je luistert naar Lunchroom hier op Rivierenland Radio... met nu dat prachtige 3-2-1 van Bente.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

En straks tussen 12:30 en 1:00 hoor je natuurlijk weer een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat ouder is. En ik weet zeker over een jaartje of wat komt zij ook in dat lijstje, want wat is het een fantastische zangeres. Maar ja, nu is het gewoon een hit en te recent om dat te halen. Dus blijf vooral lekker luisteren sowieso, want er komen allemaal prachtige liedjes aan. Starship, die hoor je zo na Survivor, Burning Heart.

0: is tamelijk bewolkt met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg en waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen en waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait er een matige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen een zonnige periode. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Morgenavond is er overal veel zon. Namorgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden, maar na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Wist je trouwens dat dit liedje onder andere geschreven is door Albert Hammond? Het is gebruikt in de film ook. Was het themanummer van de romantische comedy Mannequin uit 1987. Te worden Starship. En nu door met Train. Ways, 50 Ways moet ik zeggen. Dus zeker.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ze gaat natuurlijk binnenkort trouwen en de trouwgasten weten nog steeds niet waar de locatie is. Ze weten alleen dat ze naar New York moeten komen en dan krijgen ze daar verdere informatie. Maar het gerucht gaat dat het in Madison Square Garden is. We houden het allemaal in de gaten. Taylor Swift, I knew it, I knew you. En we gaan door met deze hartebreker. Enrique Iglesias, Escape.

Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Verder is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij de Zeelandbrug door een ongeluk.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

En zoals elke zaterdag en zondag is het bijna tijd voor het prachtige liedje uit de Nederlandse popgeschiedenis, wat je niet al te vaak meer hoort. Eerst nog twee andere liedjes voor je. Beauty and a Bottle van Christina Aguilera hoor je na Eddie Grant.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Noordzee Jazz Festival doet dit jaar weer plaatsvindend in Rotterdam Ahoy. 10 tot 12 juli dit jaar. Jubileumeditie met het 50-jarig bestaan van het festival brengt opnieuw een unieke mix van jazz, soul, funk, hip-hop, R&B, blues, pop en wereldmuziek samen. Verspreid over 17 podia treden meer dan 150 artiesten op, en dat variërend van internationale supersterren tot vernieuwende talenten en invloedrijke jazz-iconen. Denk aan John Legend, Burna Boy, Charlie Puth en de Now Watchers en Cheek. Er zijn een aantal namen die voorbij komen op het Noordzee Jazz Festival Rotterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Stil in mij van Dikhout, die ken je natuurlijk en die zing je van voor tot achter mee. Maar ze hebben daarna nog een paar singles uitgebracht. En we gaan voor deze terug naar 1994. Het was de derde single van Dikhout. Kwam niet verder dan de tippen raden, maar zo mooi. Meer dan een ander.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel is de vertraging 10 minuten.
4: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geen en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: is iets na ene op deze zondagmiddag. En ik hoop dat je lekker van je weekend aan het genieten bent. Dat gaat in ieder geval je humeur tussen nu en 2 uur alleen maar beter worden met alle prachtige liedjes die ik bij deze lunchroom voor je in de planning heb zitten. Blijf gewoon lekker luisteren. Hier is Incognito. Don't you worry about a thing.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Afgelopen jaar hebben ze natuurlijk wat reunieconcerten gegeven. En achter de schermen zijn heel veel filmopnames gemaakt. Ze hebben zelfs de broertjes geïnterviewd. En als die docu ergens op televisie of een streamingdienst komt, ga ik zeker kijken. En die gaat natuurlijk over Oasis. Waar heb ik het anders over? Dit is Wonderwall. Today.

0: Burenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
0: Dit is jouw zomer met Rivierenland Radio.

Als je hem in het donker tegen zou komen, dan schrik je en dan ren je heel hard de andere kant op. Want hij zit onder de tatoeages. Maar volgens mij is het gewoon een grote knuffelbeer. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Chris Ria, die hoor je zo na Alessia Dixon hier op Rivierenland Radio. En The Boy Does Nothing.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging 30 minuten. Er staat een auto met pech. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een kwartier vertraging.
10: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rijnmond Radio Info.
1: City of Dance in plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Deze moment staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere standjes en uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kid. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En na Donna Summer is het tijd voor een pareltje uit de jaren 80. We gaan terug naar 1981. Het liedje kwam helaas niet verder dan de tipparade. Het is van Hall & Oates, hier is Private Eyes.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dory kunnen er elk seizoen een Pot voor Dory mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordory.com. Dat is Pot voor Dory met dubbel O. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud.
4: Rivierenland Radio.
5: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 5 juli. Op 5 juli 1994 richt Jeff Bezos een klein internetbedrijf op dat later Amazon zal heten. Wat begint als een online boekwinkel groeit uit tot een van de grootste bedrijven ter wereld. Ook het koopgedrag van Nederlanders verandert hierdoor sterk. Online winkelen wordt langzaam de norm. Op 5 juli 1996 wordt schaap Dolly geboren in Schotland. Het eerste succesvol gekloonde zoogdier uit een volwassen cel. Wetenschappers en het grote publiek reageren verbaasd en soms ook bezorgd. Discussies over genetica en ethiek laaien wereldwijd op. De gebeurtenis blijft een mijlpaal in de wetenschap. Op 5 juli 2003 verklaart de Wereldgezondheidsorganisatie dat SARS wereldwijd onder controle is. De virusuitbraak had landen maandenlang in zijn greep. Achteraf zien velen parallellen met de coronapandemie van 2020. Gezondheidscrisissen worden vanaf dan serieuzer genomen. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice en kunstschilderes Jip Wijngaarden, televisieactrice Edie Falco, muzikant Adam Young en natuurkundige Gerard het Hooft. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Leende is de vertraging 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A76 Geleen richting Duitsland, 10 minuten vertraging voor de grens.
10: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degene die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Vierenland Radio Info.
1: Tomorrowland vindt plaats in het recreatiedomein De Schoorreenboom, België. Tweedaagse festivalweekends zijn van 17 tot en met 19 juli en 24 tot en met 26 juli. Festivals zijn dit jaar volledig in het teken van het thema Conscientia. Een nieuwe magische wereld waarin muziek, kunst, technologie en emotie samenkomen. Bezoekers uit meer dan 200 landen worden verwacht op een terrein met 16 podia, indrukwekkende decors, spectaculaire lichtshows en een breed aanbod aan elektronische muziekstijlen. Dat gaat dan van house tot techno en trance, hardstyle, drum and bass en afro house. Mainstage vormt opnieuw het middelpunt van het festival, ontvangt enkele van de grootste namen uit de internationale dance scene. Tomorrowland dus in het Belgische Boom.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieven für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem is de vertraging 5 minuten.
8: Op de N57 Middelburg richting Rotterdam voor goede reden 5 minuten vertraging.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Dierenland Radio, info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 5:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. We gaan de zomer tegemoet.
2: We gaan de zomer tegemoet met Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 5 juli. Op 5 juli 1994 richt Jeff Bezos een klein internetbedrijf op dat later Amazon zal heten. Wat begint als een online boekwinkel groeit uit tot een van de grootste bedrijven ter wereld. Ook het koopgedrag van Nederlanders verandert hierdoor sterk. Online winkelen wordt langzaam de norm. Op 5 juli 1996 wordt schaap Dolly geboren in Schotland. Het eerste succesvol gekloonde zoogdier uit een volwassen cel. Wetenschappers en het grote publiek reageren verbaasd en soms ook bezorgd. Discussies over genetica en ethiek laaien wereldwijd op. De gebeurtenis blijft een mijlpaal in de wetenschap. Op 5 juli 2003 verklaart de Wereldgezondheidsorganisatie dat SARS wereldwijd onder controle is. De virusuitbraak had landen maandenlang in zijn greep. Achteraf zien vele parallellen met de coronapandemie van 2020. Gezondheidscrisissen worden vanaf dan serieuzer genomen. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice en kunstschilderes Jip Wijngaarde, televisieactrice Edie Falco, muzikant Adam Young en natuurkundige Gerard het Hooft. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Duitsland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Waterdorp is de vertraging 5 minuten. A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Kunststand Radio Info.
1: De Walhalla Zomerfeesten vinden weer in Deurne plaats, in de kasteelruïne, centrum van Deurne, Noord-Brabant. Het festival wordt georganiseerd door een jongere society, Walhalla. Dat is bekend als een van de oudste en meest karakteristiekvolle zomerfestivals van Nederland. Met een traditie die teruggaat tot 1966. In 26 wordt de 50e editie alweer gevierd en zorgt voor een feestelijke sfeer met 3 dagen muziek, ontmoeting en het dorpsfestivalgevoel. De optredens van onder andere de band van de Banaan, Pater Moeskroen, Biscuit Park en de Borders of Blues. Dat allemaal dus op Walhalla, 17 tot 19 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: La Isla Bonita. Je dacht van, hé, dat is toch wel raar, deze plaat van Madonna. Nee, dat is niet Madonna die je hoorde, maar Michaela. Hey, wees welkom, mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: En inderdaad, tot 7 uur vandaag presenteer ik het programma Spitslicht. Voortaan weer elke zondag tot 7 uur in plaats van de 6 uur wat de laatste tijd gebeurt.

4 voor 3 van Alex de Warner. Een plaat die staat nog steeds hoog genoteerd in de Flitsende 50. De Flitsende 50 die je elke zaterdag hier kan beluisteren tussen 4 en 7 uur op Rivierenland Radio. En dat is ook het programma wat ik mag presenteren. Maar van de hele leuke plaatjes van het heden gaan we nu terug naar plaatjes uit het verleden. Dat doen we met deze van de Roxette. Het nummer heet The Look.

0: Het is tamelijk bewolkt met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg en waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen en waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait er een matige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen een zonnige periode. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Morgenavond is er overal veel zon. Namorgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden, maar na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Rick Astley hoorde je uit 1988 met Together Forever. En ja, we willen allemaal lekker bij elkaar zijn. En we zorgen ook voor dat we Together Forever zijn. En dat doen we onder andere mede met Frits, want die weet van alles te vertellen over Maastrichtse zaken. Goedemiddag, Frits.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Ik heb je uit een verjaardagspartijtje moeten trekken.
1: Ja, dat klopt. Ik zit even in een aparte ruimte. Mensen weten dat ik rond deze tijd gebeld word. Dus iedereen houdt er rekening mee. Dat is helemaal prima.
0: Ja, nou goed. En de jager nog van harte proficiat vanaf deze kant.
1: Ja, ik zal het doorgeven.
0: Luisteren ze nu naar de radio of dat toch niet?
1: Nee, dat niet. Oh. Nee, hier wordt volop gekletst, maar er staat geen radio aan.
0: Ja, dat is dan weer minder. Maar goed, wat zijn de zaken die in Maastricht bezighouden deze week?
1: Nou, een aantal leuke dingen. Wat ik echt wel een leuk ding van Maastricht vind, is dat we een lokaal klein festival hebben. Het Ros Rock Festival. Dat was gisteren. Daar wordt echt op een relatief kleine ruimte een rockfestival gehouden ieder jaar. Er wordt niet heel gek veel reclame voor gemaakt. Drankjes zijn tegen zeer betaalbare prijzen te verkrijgen. En de entree is ook goed te betalen. En vervolgens is dat gewoon een heel leuk, kleinschalig rockfestival. Nou, die hadden gisteren denk ik best een hele mooie dag. Met goede muziek. En ik heb foto's in de groep voorbij zien komen. Mensen hebben het er prima naar hun zin gehad.
0: Oh, dat is leuk.
1: Die wilde ik in ieder geval vermelden.
0: Ja. Het was in ieder geval gisteren goede weer, zeg maar. Want ik zat gisteren op een barbecue in Hedel. Met een stel ondernemers.
1: Ja, nou kijk aan. Ja. Ja, ja. Dus nou, dat is één. Tweede is dat we afgelopen donderdag de installatie hebben gezien van het nieuwe college van BMW. De nieuwe wethouders zijn benoemd. En dat betekent dat de nieuwe ploeg nu echt aan de gang is. De oude ploeg heeft afscheid genomen. Dat is ook een financiële overdracht geweest. Het laatste boekjaar is positief afgesloten. Dus het nieuwe college kan met de eigen ideeën in ieder geval zonder schuld beginnen. En het nieuwe beleid vorm gaan geven. Daar wordt in de groep ook wel over gesproken. En zoals iedereen hoop ook ik dat ze heel veel succes gaan hebben met het goede doen voor de gemeente Maastricht. En daar heb ik alle vertrouwen in.
0: Ja, en wat is het belangrijkste speerpunt, zeg maar? Waar zetten ze het als eerste hun tanden in?
1: Nou, dat is wel een leuke dat je het vraagt eigenlijk. Een van de dingen is dat ze inwonersparticipatie erg belangrijk vinden. Oftewel, niet dingen doen zonder het met inwoners te bespreken, maar altijd samen met inwoners. En ook daarin meteen een concreet ding wat in de groep besproken wordt. Je hebt winkelcentrum De Haar in Ammerzoden.
0: Ja.
1: Daar wordt volop verbouwd. Daar zijn mensen best positief over, maar er zijn ook wel wat negatieve geluiden. Het aantal parkeerplaatsen neemt drastisch af. De verkeersafwikkeling bij Action lijkt nog steeds een probleem te zijn. En er gaat misschien een laadpaal verdwijnen. Nou, dus er zijn ondernemers daar en omwonenden daar die goede ideeën hebben. Die eigenlijk prima in te passen zouden moeten zijn in de huidige plannen. En het nieuwe college wordt dan ook opgeroepen om inwonersparticipatie niet alleen in woord, maar ook in daad toe te passen. En snel met die ondernemers en omwonenden aan tafel te gaan om te kijken wat er nog verbeterd kan worden in de uitvoering. Waardoor het zowel voor de ondernemers als de omwonenden een nog beter plan wordt. Dus ik ben benieuwd of het nieuwe college en de nieuwe coalitie dit alleen in woord belangrijk vindt of ook in daad. En dat gaan we binnenkort zien, wat mij betreft.
0: Ja, nou, dan ben ik ook heel erg benieuwd, zeg maar, naar een bericht wat ik las op de Maastrichtse zaken. En dat gaat over DTV, dat de lokale omroep van Maastricht en Zaltbommel gaat worden.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook vernomen. Iedere gemeente krijgt vanuit de Rijkskas subsidie om een lokale omroeporganisatie ook een lokale omroep te laten zijn. En ik heb begrepen dat DTV ook voor Maastricht, overigens ook voor Zaltbommel, de lokale omroep gaat zijn.
0: Ja, dat is dan de zoveelste al in Maastricht. Want nog geen half jaar of een jaar geleden hadden we BMG, zeg maar, als lokale omroep. Ja, en die hebben het ook niet vol kunnen houden. Dus dit is dan een omroep die in de os zit, zeg maar. En ondertussen via DHB al, net zoals wij, te ontvangen zijn in Maastricht.
1: Ja. En hoe kijk je daarnaar, Rob? Is dat een goede ontwikkeling of niet?
0: Nou, is het een goede ontwikkeling? Ik denk dat het de lokale omroepen een beetje te grootschalig worden, zeg maar. Maar ja, lokale omroepen, wat ik eigenlijk al aangaf, kunnen het hoofd niet boven water houden. Het is heel erg moeilijk daar. Ondervinden wij zelf als commerciële omroep ook wel hinder van. Maar ja, wij zijn niet gebonden aan bepaalde eisen wat wij moeten doen, zeg maar, qua informatie en dergelijke. Dus we hebben het ietsjes makkelijker dan zo'n lokale omroep, wat uiteindelijk een streekomroep moet gaan worden.
1: Nou ja, in de algemene zin vind ik het eigenlijk wel jammer dat het publiek, dat het lokale omroep niet ook gevestigd is in de gemeente waarvoor ze dan de lokale omroep is. En dat zou Rivierenland wel zijn.
0: Ja.
1: Dus ik had het zelf wel mooi gevonden als Rivierenland ook de lokale omroep was geworden.
0: Ja, maar helaas. Dat is niet gebeurd.
1: Nee.
0: Hey, Frits, weer bedankt. En we spreken jou weer volgende week weer.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Justin de Wilde doet het nog steeds heel erg goed in de flitsende 50. Hij scoort een hele grote hit. En met het nummer Cheerio, wat je zojuist hoorde. Straks gaan we nog een keer bellen. Dan gaan we bellen met Den Bos. En dan gaan we bellen met José. Maar eerst gaan we even luisteren naar de headlines. En dat wordt gedaan door Ewald van Diem.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Henny. En luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Voor de tweede keer gaan we aan de telefoon met iemand schakelen. En deze keer gaan we niet naar Marseille toe, maar Den Bosch, en dat ligt er vlak tegenaan. En aan de telefoon hebben we nu José. Goedemiddag, José.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Hoe is het in Den Bosch?
1: Lekker.
0: Goed?
1: Ja.
0: Ja, José is heel erg bekend, zeg maar, voor stations die heel veel Nederlandstalige muziek draaien. En zo af en toe komt er, nou ja, af en toe, dan komt er een plaat bovendrijven die wij ook veelvuldig draaien. En ja, wij hebben altijd nog een warm hart voor je, José, zeg maar. Want toen wij de zender in Os aanzetten, toen was een van de eerste platen, was die van jou met Ik Doe Wat Ik Doe.
1: Wat lief.
0: Ja, dus daar denken we nog steeds met warme gevoelens aan. Maar ondertussen heb je niet stilgezeten en heb je al diverse andere tracks uitgebracht. En ja. Je hebt nu weer een nieuwe track uitgebracht. Vertel er eens wat over.
1: Ja, een eigen liedje. Geen cover. Maar een beetje het, hoe moet ik het zeggen? Het gevoel van hoe ik tegen het leven aankijk.
0: Ja.
1: En dat mensen gewoon eens gewoon lekker naar zichzelf moeten kijken. En laat je eigen niet opdringen door wat een ander wil. Doe gewoon lekker wat je zelf wil doen. Praten doen ze toch, dus mijn motto is gewoon laat ze maar lekker praten.
0: Ja, en heb je het liedje ook helemaal zelf geschreven?
1: Nee, ik heb het niet helemaal zelf geschreven. Ik heb het in samenwerking gedaan, wel natuurlijk een aantal dingen die ik per se erin wilde hebben. En ook een beetje de productie van het lied. Zo wil ik het hebben, zo wil ik het hebben. Dus ja, al met al, ik heb wel mijn eigen sausje ingegooid. Ja. Niet helemaal alleen geschreven, maar wel gedeeltelijk.
0: Ja, en ga je ook een beetje een andere richting op? Meer een beetje het popkant op, zeg maar? Of hou je toch trouw, zeg maar, aan het repertoire wat je door de jaren heen hebt gebracht?
1: Ik sta altijd open voor veranderingen en ik ben mezelf, dan heb ik in één keer weer een ingeving en dan denk ik, dit lijkt me ook eigenlijk wel leuk. Dus ik ben eigenlijk best wel een wispelturig typetje, denk ik. Ik heb altijd wel dat ik denk van ja, moet ik met de hele meute meegaan wat iedereen doet, of wil ik gewoon lekker bij mezelf blijven en wat goed voelt dat ik dat ook doe. En ja, ik denk dat ik zo'n type wel ben dat ik op die weg wel gewoon doorga. Ja. Eén keer kun je dit verwachten, de andere keer kan je van mij dit verwachten. Dus het is bij mij altijd verrassend.
0: Ja, dus het is verrassing wat hier zo nakomt. Ben je al bezig met iets nieuws of is dat nog te vroeg?
1: We zijn natuurlijk altijd bezig. We zitten nooit stil. Alleen, ben daar nog niet concreet echt al mee bezig. Maar er liggen wel wat dingetjes klaar om dadelijk in de winterperiode weer op te gaan nemen. En nu eerst gaan we dan even lekker genieten van de nieuwe single.
0: Ja, maar is dit bijvoorbeeld een voorbode van een album of zover moeten we nog niet denken?
1: Ik heb ooit een album al uitgebracht.
0: Ja.
1: En dat vond ik natuurlijk superleuk om te doen en ook heel bijzonder. En om het dan maar even met een steek onder water te zetten, zonder crowdfunding, zoals Anouk nu probeert.
0: Ja.
1: Allemaal uit eigen zakje betaald. En dat smaakt natuurlijk wel naar meer.
0: Ja.
1: Maar momenteel zit het nog niet echt in de pen om dat te gaan doen.
0: Oké. Nou goed, je gaat vandaag ook nog optreden. Waar kunnen de mensen jou nog zien?
1: Vanmiddag ben ik om 5:00 te vinden bij de supergezellige kermis in het Wild, bij de Wildse Hut. Dat is één groot feest daar altijd, dus mocht je vanmiddag niks te doen hebben, nou het is toch niet echt zomerweer, althans zomerweer om op het strand te zitten. Ik zou zeggen, kom allemaal even gezellig naar de Wildse Hut.
0: Ja,
1: in het Wild, en dan gaan we gewoon knallen daar.
0: Nou, mensen die luisteren, zeg maar, en daar dichtbij wonen, dat moet nog wel gaan redden. Hey, José, we gaan de plaat voor je draaien. En ik zou zeggen, veel succes met het optreden vanmiddag.
1: Nou, super lief. Dankjewel voor het belletje, Rob. En gewoon super leuk dat jullie er zijn om ons te draaien. Wat ik ook even wil vertellen van is volgende week zondag in het Levenslied in Den Bosch. Dus daar kan ook iedereen massaal naartoe komen. Dus leuk als ik iedereen daar tegenkom.
0: Ja, en wanneer treed jij dan op in Den Bosch?
1: Ik treed op de zondag op 12 juni en dan zal ik er om 5:30 zijn.
0: Oké, helaas kan ik er dan niet aanwezig zijn, want ik heb dan een uitzending. Maar heel veel succes dan volgende week ook.
1: Dankjewel, Rob. En jij ook heel veel succes.
0: Oké, dank je. Groetjes.
1: Groetjes. Doei, doei.

Laat ze maar praten. De nieuwe zinger van José. En volgende week zat ze in Den Bosch op bij het festival Levenslied. Waar natuurlijk ook andere artiesten zijn. Dus zeker moeite waard om volgende week naar Den Bosch af te rijden. Om 5:30 moet je dan wezen als je José wilt zien. Wij gaan nu verder met Diana Ross en die plaat die heet...

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Bruno Mars, razend populair is hij. En je hoorde hem zojuist met de Lazy Song hier op Rivierenland Radio. En Bruno Mars die geeft nu wat concerten in de Johan Cruijff Arena. Hartstikke leuk voor de mensen die daarbij zijn. Want het is wel een hitmachine, die Bruno Mars. Een dame die ook altijd heel veel leuke plaatjes weet te scoren is toch Miss Montreal. Het is een oude flitschijf, dit nummer. En we gaan er nog een keer naar luisteren. Schuilen.

En zo zijn we gezond bezig met een Watermelon Sugar. Je hoorde Harry Styles. En dat was een hit uit 2020. Ik kan hem nog herinneren als de dag van gisteren. Maar ondertussen is die plaat ook alweer 6 jaar oud. Nou, de volgende die we nu hebben draaien is 22 jaar oud. Doe, Love is Killing.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Run to You van Bryan Adams, 1985, toen scoorde hij die grote hit. Hey, wees welkom, dit is Spitslicht en mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, want we zijn er tegenwoordig tot 7 uur op de zondagavond. En daarna hebben we Riverdance nog maar een uurtje tussen 7 en 8 uur. Dat wordt gedaan door Kees Veerman. En vervolgens hebben we Ad en Marcel Bouwman met de AMBTT.

Helaas zijn ze beide niet meer onder ons. Je hoorde Tina Turner samen met Rod Stewart. En het nummer... sorry, niet met Rod Stewart, maar met David Bowie. Want Rod Stewart is nog wel onder de levende, zullen we maar zeggen. Hey, je luistert naar Vierland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan en het programma heet Spitsliks. En ik ben tot 7 uur bij je met hele leuke muziek. Maar mocht je toch denken van nou, ik wil ook een leuk plaat aanvragen, dan kun je altijd appen naar de studio. 06 44 43 77 99 of mailen naar flessenpost@Vierland Radio.

Vanavond is het overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen. Er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait er een matige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen een zonnige periode. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Morgenavond is er overal veel zon. Namorgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden, maar na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

That don't impress me much. Shana Twain hoorde je. Zo dadelijk heb ik dadelijk weer een plaatje uit het Eurovisie Songfestival. Where Are You Now van Imani. Maar eerst gaan we draaien naar een plaatje van Peter Gabriel. Peter Gabriel heeft ooit met Kate Bush Don't Give Up al opgenomen. En ik moet zeggen, dat is een van mijn favoriete platen aller tijden. Nou ja, die gaan we nu niet draaien. We gaan een hit van hem draaien uit 1977. En dat is 49 jaar terug in de tijd. Het nummer heet Salisbury Hill.

Where are you, Imani Hodi uit 1998, terug van het Eurovisie Songfestival, zullen we maar zeggen. De enige songfestival, hoewel het misschien wel uitgebreid wordt, naast Australië, ook met Canada volgend jaar.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
0: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitschijf van

Misschien is het tijd, nou, misschien is het tijd om afscheid te nemen van de flitsschijf van de afgelopen week. Yves Berendsen maakte hem en hij zal het nu op eigen kracht alleen verder moeten doen. Want straks maken we weer de nieuwe flitsschijf bekend. En dat is niet over Orsiertje, dat wordt wat later vandaag. De volgende, daarvoor gaan we terug naar 1984. The Alan Parsons Project, Don't Answer Me.

0: Nederland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Het verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Hoi de Nacht, en dat is dan de single van Helene Fischer. En dat is trouwens een oude flitschijf van een week of wat geleden. En rond deze tijd ben je eigenlijk altijd gewend dat we de nieuwe flitschijf bekendmaken. Maar ja, dat is vandaag niet het geval. Want het programma Spitslicht gaat nog een uurtje door. En dat betekent dat we ook de flitschijf wat later bekend gaan maken. Ja, Roger die verwacht dat het kwart voor zeven wordt. Maar kan misschien ook wel een stukje eerder. Maar eerst gaan we even luisteren naar een plaat uit 1997 van Prince, Sign of the Times.

Hey, what you want? Texas 1998 stond de plaat genoteerd in de hitparade. Deze week kwam ook het bericht dat de liedzanger van The Village People helaas is overleden. En daarom vind ik het toch nog even leuk dat deze plaat staat genoteerd op de playlist YMCA 1978. Was het een gigantische nummer 1 hit.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog 1000 vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Level 42 Hoodie Yard 1986 alweer. Wat gaat het tijd er toch sneller?
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je. Mijn naam is Rob de Vaan met het programma Spitslicht. En dan neemt, eventjes kijken, Kees Veerman de uitzending weer over. En hij presenteert het programma Riverdance.

I knew it, I knew you. Nou, gisteren zei ze yes tegen haar man, want ze is tegenwoordig getrouwd. We hebben het dan over Taylor Swift. En het geluk kan maar niet op bij Taylor Swift, want ze staat al wekenlang in de flitsende 50 met hit naar hit. Goed, we gaan terug naar de jaren 80, want toen scoorde de Rhythmics een hele grote hit met de plaat die we nu draaien. When Tomorrow Comes.

0: Het is overwegend droog met wel in het noordoosten af en toe regen. En er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen. Maar vanuit het zuidwesten komen er zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. En morgenavond schijnt de zon overal. Na morgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden. En na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Someone Loves You Honey, June Lush en Prince Mo met stond wekenlang een nummer 1 in 1982. En van de volgende platen zou je denken dat we naar de jaren 70 gaan, want zo klinkt het eigenlijk wel. Maar iets is minder waar, want deze plaat is slechts 5 jaar oud en geen 50. Ik heb het dan over Silk Sonic met Leave the Door Open.
1: Push

0: The Thing I Love. Max en Andy Grammer hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Nou ja, als ik naar Frankrijk ga of naar Wallonië toe, zeg maar, dan kan ik me een beetje spraakzaam maken. Ik ken een aantal woordjes Frans. Ik ken bijvoorbeeld bonjour, pardon en merci. En daar zingt Céline Dion over.
1: Que la couleur, que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten?
6: Nette consumenten.
5: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. En bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.
12: Alex.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims hoort hier. Dat is trouwens een oude flitschijf. En over flitschijf gesproken, die gaan we dadelijk bekendmaken. Ik had dat eigenlijk nu al willen doen, maar dat kan niet. Want Roger die zit nog aan de pizza. En die is als een domino allemaal aan het omvallen. Dus ik moet er eventjes wachten. Gaan wij ondertussen even luisteren naar Doe Maar met Doris D.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Your friend of mine, Clarence Clemens, hoorde je en Jackson Brown. En als jij een vriendje van ons bent, dan heb je waarschijnlijk al je app op de telefoon staan geïnstalleerd. En als het goed is, krijg je nu een pushbericht binnen. Die wordt door Reger gestuurd, want daarin staat wat de nieuwe flitsschijf is. En dat is deze.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: De Bauta, Lose Myself.

70% van de Gevierenland radiomedewerkers heeft gestemd op deze plaats als zijnde Flitskijf. Dus het moet wel een hele grote hit worden. En de plaats die ze als andere keuze hadden, nou, wie weet, wordt dat dan wel de Flitskijf van volgende week. De tijd zal het leren. En wie weet hebben we wel weer andere platen die hieruit zijn gekomen. De pauze dus, I Love Myself, is de Flitskijf op Gevierenland Radio. Tot en met volgende week zondag gaan we die plaat bijna elk uur draaien hier zo voor je op de radio.

We are the Simpsons en zo hoort je groeien uit 1977. We hebben er nog één voor je klaar liggen uit de 1997. Hoor je Natalia Imbruglia met Toorn. Ik zou zeggen heel veel plezier dadelijk met Kees Veerman en Riverdance. Vervolgens Ad en Marcel Bouwman met de ANBT. En Joep Gersjes met Sterrenwacht tot middernacht. Wat mij betreft tot morgen.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. Zeven landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.

En zo starten we Riverdance met een klassieker die meteen de toon zette. Diana Ross met Upside Down uit 1980. Gemaakt in samenwerking met Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Dus pure discoklasse. Fijn dat je luistert. Een nieuw uur met muziek die je gewoon lekker loopt. Dansbaar, warm en herkenbaar. Van de mid-70s tot de vroege jaren 2000. Dit is Riverdance.

We gingen even terug naar de Eurodance-golven van de late jaren 90. Een plaat die elke dansvloer in vuur en vlam zette. Het was 6 met Encore une fois. En dit is Wham and Everything She Wants.

0: Andrew Ridgeley en George Michael, oftewel Wham. En het was eigenlijk meer dan een boyband, want George Michael die speelde eigenlijk op dit nummer bijna alle instrumenten zelf.
1: Rivierenland Radio.

Ja, dit nummer bracht de Latin Sound naar het grote poppubliek in de jaren 80. De Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en Gonga. Dan nu, we kunnen hem nog even lekker draaien voordat we naar de reclame gaan. Een van de grootste high-energy hits ooit. Vooral populair in clubs in Europa.

0: En zo zijn we toegekomen aan de headlines en natuurlijk de reclame. Tot zometeen.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. En het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.

Gemixt door Stock, Aitken en Waterman. Het team achter talloze 80's hits. En ze zaten ook achter de volgende artiest. Een jonge kerel die in 87 ineens de hele wereld veroverde. Hier is Rick Astley.

Tijd voor onze vergeten parel. En daarvoor gaan we even richting België. Een plaat die je meteen terugbrengt naar die vroege Zero's. Met die warme, melodieuze Belgische sound waar we zo van houden. Hier zijn Silver and Forgiven. MUZIEK

Wist je dat Silver eigenlijk begon onder de naam Liquid featuring Sylvie? En pas toen hun eerste single onverwacht aansloeg, veranderde ze de naam naar Silver, een knipoog naar zangeres Sylvie de Bie. En nog leuker, Sylvie stond als kind al in de Vlaamse hitparade als Sylvie Melody. En wij gaan verder bij muziek van La Boe.

dat was hem weer. Een heerlijke disco-klassieke die nog altijd soepel door de speakers glijdt. Volk met Dancing the Night Away. Een plaat die je meteen weer even laat zweven. En dat was hem dan weer, een aflevering van River Dance. Ik dank je wel voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer met onder andere een nieuwe vergeten parel. Wat mij betreft, graag tot dan. Kees Veerman.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: PTT deze week.
1: Aanvallen.
0: Het was me een weekje wel. Nee, het voetbal zit er weer op, dus dat kunnen we afronden.
1: Nou,
0: de hitte is even gaan liggen. Het schijnt over een paar weken weer terug te komen. Dus het voelt alsof dat alles weer even back to normal is.
1: Nou,
0: dus
1: ja,
0: relax.
1: Behalve die uitzendingen van VI. Het zijn een rare tijden allemaal natuurlijk. Het ontregelt het leven wel.
0: Ja, dus we gaan weer gewoon normaal doen.
1: Daarom is er natuurlijk
0: draaien.
1: De ANBTT met als hoogtepunt 1976-1986. En allemaal ex-nummer 1 hits. Zo van rond deze periode. Dus begin juli, zeg maar. Eind juni, ja, begin juli. Zoals deze van de Pointer Sisters. Jump!

0: Pointer Sisters en Jan. Nou, en tijdens deze plaat zat ik even gezellig aan Marcel uit te leggen. Heel interessant over computervoedingjes.
1: Ja, en laptopvoedingjes,
0: ja.
1: Die wel of niet nodig zijn, die wel of niet werken.
0: Ja,
1: dat is maar allemaal wat. Ja. Dat moet gewoon werken, daar hou ik van, want anders paniek.
0: Zo is dat.
1: Breng ik van...
0: Ex-nummer 1 hit uit 1968. Die schieten er wel eens bij in de jaren 60 plaatjes. En dat is jammer.

0: En I live in the back. Binnenkort, hè, zijn ze in de Fortuna.
1: Nou, het duurt nog wel even. Volgens mij zijn we in april 2027.
0: Oh, oké. Okay. Dus we hoeven het er niet uit te knippen. Want de kaartjes bestellen, dan is het nog niet vol.
1: Je kan nu kaartjes kopen.
0: Nee, wacht even tot wij ze hebben.
1: Oh, dat, ja, wacht even. Dat, ja, ik ga nu...
0: Je krijgt volgende week wel een seintje of je mag bestellen of niet. Ja. Zitten wij ernaast.
1: Ja. Earthband komen naar Hilversum. Dan gaan ze optreden in de Fortuna.
0: Mooi, ja, dus ik heb ze een keer eerder gezien, 2 jaar geleden of zo.
1: In Zoetermeer volgens mij, toch?
0: Ja, en volgens mij de boerderij. Maar oh, de Vorstin, ja, is volgens mij er gelieerd of zo. Dat
1: een beetje hetzelfde idee. Ik denk dat de vergok dat de Vorstin iets groter is.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja, gewoon een leuke kleine zaaltjes.
0: Ja, heerlijk. Dat je gewoon tegen de bar aan kan hangen en dat doet dan zo iemand als Manfred Mann even optreedt. Ja.
1: Klein rijtje heb je al zo.
0: Of Uriah hier bijvoorbeeld. Maar die stond de nummer 1 in 1975. En ik heb een fragment gevonden. En dat is al hoogst bijzonder, namelijk Uriah Heep aangekondigd door Joost den Draaier.

0: foto wel een idee, goed, let maar op. Uriah Heep en Return to Fantasy.
1: Dankjewel, Joost de Draaier.
2: Joost was wel heel zachtjes, of leg dat aan mij?
1: Ja, maar dat was ook zo. Dat was zijn Hilversum 3-periode.
2: Oh, dat.
1: Hij schoof gewoon die schuif open en dan zat hij eroverheen te blaren. In de hoop van, ja, dat is toch niet echt interessant wat ik te melden heb. Dus dat maakte niet uit wat ik deed, dat snap je?
2: Ja.
1: De muziek zet ik altijd wel opnieuw onder, omdat vaak de bandjes die je krijgt mono waren en iets mindere kwaliteit. Maar als je hem dat te ver weg gaat, blijft het toch hard. Want dan komt het origineel, stond er net zo keihard onder. Dus, maar je kon hem nog net horen.
2: Ja, ik hoorde precies de hiep.
1: Ja, hiep. Ja, kom er maar om, hè. Ook een extra nummer 1 is van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Still the same.

0: zogenaamde kabbelhit.
1: Prima popplaatje. Ja. Waarschijnlijk zeker voor Amerikaanse radio. Die waren hier dol op in die tijd. En daar had Bob Seger er wel een stuk of 4-5 van. Achter elkaar.
0: Ja.
1: Allemaal hits. En
0: maar
1: dit
0: vond dit de beste getuige ook. Omdat daarom was hij ook nummer 1 natuurlijk. In 1978. Zo eind juni, begin juli. Die top 100.
1: Ja, voor,
0: dat neemt aardige vorm aan.
1: Dus voor luisteraars die later zijn bijgeschakeld. De ANBTT gaat zo half juli. Dus zeggen, ik denk niet volgende week, maar de week daarna zo ongeveer. Ja. Gaan we beginnen met onze zomertop 100. Dus ons favoriete zomerplaatjes krijg je dan gewoon lekker een maandje lang. Kunnen gewoon lekker de zomer door zomeren. Ja. Want mij komt er ook weer, zag ik ergens in vooruitzichten, weer zo'n hittegolfje. Maar dan langer duurt aan in die periode. Dus nou, dat gaat goed komen. Ik heb mijn lijstje al klaar. Jij die van jou ook bijna. Dus heb je al een plaatje om te spammen? Of houden we alles nog...
0: Ik kan er wel eentje... Ja. Al die nummer 1 heb ik zitten zoeken. En dan... Het is allemaal op een gegeven moment... een beetje somber en niet leuk. Maar ik heb er wel eentje gevonden. Dat is een tip.
2: Hallo daar. Hallo daar. Hallo daar. ANBTT.
0: Het zomerse geluid van Imagine Dragons.
1: Ah.
0: En on the top of the world. Extra nummer 1 dit ook. Maar dit is dus ongeveer wat je kan verwachten. Weet je allemaal.

0: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. En de tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dat was Shout, gezongen en gespeeld door Lulu and the Loovers.
1: Loovers. Ga mee met Loovers reizen. Ja, ik kan me zo voorstellen. Leuk. Dat zagen ze voor het eerst natuurlijk. Hè, dat plaatje en dan er staat er Lulu and the Loovers. Oh, nou, dat zou wel Loovers zijn dan. Ja. Het is namelijk Lulu en de Loovers, toch? Want er staat een U. Ja, kan me dat wel voorstellen van 1964. Ja. Er staat Lulu, en dat spreek je uit het Lulu. En dan staat er Loovers, dus is ook Lulu en de Loovers. Ja, het is eigenlijk wel logisch.
2: Er zit geen onlogische gedachtegang achter. Dus we laten het voor wat het is. Maar het klinkt heerlijk. Als in begin de jaren 60.
1: Ja, dat was het ook. Maar wat een plaat, hè? 15 jaar was ze.
2: Tja, ook echt wel.
1: Moet je nu proberen. Er staat een heel legertje met advocaten en allemaal welzijnszorgers. Van dat mag niet. En het is dit, het is nog maar een kind. En dit en
2: ja, kinderarbeid en drama. Dat mag allemaal niet. Ah, nou ja, ook geen kinderarbeid. Al zijn ze volgens mij ook nog redelijk jong. Ik denk 19 en 20. Wie? Zijn de heren van de Turfy Gang. Die komen uit Nederland. En om aan te sluiten op ons de Zomertop 100 die komt.
1: Tipje.
2: Hebben zij een leuk tipje daarvoor. Zomer in Nederland. Gewoon. Nou,

0: Ja, zo, alle Nederlandse clichés voor Nederland.
1: Dat is wel leuk.
0: Gepasseerd bij de Tuffy Gang en Zomer in NL. Ik vond hem best leuk. Nou, ben benieuwd hoe deze dan weer aanslaat. Want Nederlandse muziek is helemaal de bom tegenwoordig.
1: Nou.
0: Ze gaat alle kanten op.
1: En terecht, leuk, gewoon, toch?
0: Gelukkig zijn we beter in muziek maken tegenwoordig in dit parade dan in voetbal, dus zomaar gezegd. Nou ja, genoeg over gemopperd.
1: Die zit.
0: Hey, we gaan naar 1986, zoals je gewend bent in de AMBTT. We gaan eerst naar de ABTT. En nou, ik zou ook zeggen, deze zou ook in de zomertop 100 kunnen, die bij jou in 86 op 1 staat.
1: Ja. Is toch een vrolijk plaatje?
0: Ja, gewoon. Volgens mij is het Italiaans. En ik ben niet zo taalvast. Mattia Bazzaro, zij was toch een Italiaans?
1: Jazeker. Ja, ti sento, oftewel ik voel je.
0: Ah.
1: Ze heeft het ooit een poging gedaan in het Engels, maar dat is niet zo'n succes. Maar ja, sommige dingen hoef je helemaal niet te vertalen. Dat is in de originele taal, blijft dat geweldig en zo. Dus heel veel gedraaid hoor. Iedereen pikte dat echt op. Maar ik denk, als ik het nummer 1 moet zetten, moet je er snel bij zijn. Want voor je het weet, hoor je hem overal.
0: Dus nummer 1.

0: toch? Het is wel aardig, maar het heeft niet nog de helft van het origineel.
1: Nee, het origineel zingt het uit de tenen en hier lees je het volgens mij van een briefje fonetisch voor. Of zingt je het, hoe je het ook mogen wilde noemen. Nee, we houden het bij het origineel van Mattia Bizzar. Ticento 1 in de ABTT.
0: En nu nummer 1 in de MBTT.
1: En in de MBTT op 1. Eigenlijk ook een redelijk zomers plaatje. Staat met Bianco. Die had altijd leuk. Een beetje Latin, jazzy ritmes. Ja. En deze ook, Dancing in the Street. En het is geen cover, gewoon eigen liedje. Hier is met Bianco.

0: de zomerklanken met Bianco in 1986, nummer 1 in de MBTT. Daar hebben we ze alle bij gehad. Volgende uur 1976. Verder,
1: spannend.
0: Terug in de tijd. Even naar eind jaren 60.
1: Yes.
0: En ik zag dat van de week is overleden. Dat is dan altijd weer terug. David Clayton Thomas.
1: Ja. Die heb ik nog live gezien, samen met je moeder.
0: Oh, echt waar?
1: In het concertgebouw, volgens mij.
0: Ja.
1: En daar deed hij... Hij had op een gegeven moment zo'n gong, zo'n Chinese gong te pakken, weet je wel. Niet zo heel groot, maar toch wel redelijk zo. En daar sloeg hij dan altijd, dat vond hij waarschijnlijk stoer... maar hij sloeg mis, dus zijn hand was aan het bloeden. Dat kan me nog herinneren. Okay. Hij sloeg zijn hand kapot. Volgens mij deed er iemand gauw een verband om... maar hij ging gewoon door met zingen.
0: En dan gewoon door. Dus het was voor hem een spinning gong... in plaats van een spinning wheel.
1: Ja. Yeah.
0: Nou ja, rest in peace.

0: Er wordt aan de deur geklopt, hard geklopt.
1: Nou, je zou bijna wel
0: meer. Tineke deed het altijd. Ik vond dat heerlijke muziek ook natuurlijk. Die was een voorvechter van dit soort bandjes. Ook Chicago natuurlijk, met veel blazers erin. Hij is trouwens opgegroeid in Canada.
1: Ah, was hij ook Canadees? Ja,
0: Nee, hij is opgegroeid daar. En nog wat. Ik moest een verhaaltje voorlezen voor 192 TV. Hebben we de erfgoedlijst. En iedere keer als er iemand overlijdt natuurlijk, dan... mits dat natuurlijk meer dan 20 jaar geleden is, de muziek. Dan moet ik weer even naar de studio om alsnog een tekstje in te spreken.
1: Jawel. En dit was de Spinning Wheel.
0: En dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker, helaas. Ja. Maar ja, dat... Ja.
1: Ja,
0: wanneer komt mijn tekstje? Je weet het maar nooit.
1: Nee, nou, dan laten we het even gezellig houden.
0: Ja, dan hebben we het over een jaar of 30 is het toch
1: een
0: tijd.
1: Hè? In de studio. En nieuwe muziek even. En somber, fascinerende jong artiest. En die heeft weer een nieuwe track uit. My Body Isn't Ready.
0: Is nou. Over the Ocean.

0: My body isn't in ready. Je hoorde somber.
1: Ik moest wel goed hoor.
0: Ik moest een beetje qua sfeertje denken aan Coldplay's Yellow. Die heeft ook een beetje zo'n zo'nzelfde loopje. Maar beter goed geleend dan slecht zelf bedacht. Zei de beroemde dichter Koelewijn, volgens mij.
2: Goed ook, ja.
0: En wij gaan naar richting tweede uurtje. Sluiten we af met een nummer 1 hit uit de NBTT 20 jaar geleden. Alweer van Fede Legrand.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkumrif.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Ik ben dan weer benieuwd. Zou het ook een gouden plaat opgeleverd hebben?
1: Nee.
0: Zo groot was de hit denk ik dan weer niet.
1: Nee. We hebben het over John Stewart en Stevie Nicks. Dat nummer heeft eenvoudig gold. Ja, welkom bij het tweede uur van de ANWTT, het instituut. Ook wel bekend als de Bouwmannen Show.
2: Ja.
1: En dit was de opener. Fijne plaat, voormalige ABTT nummer 1.
2: In het. En we hebben er natuurlijk veel meer nog door de jaren heen. Allemaal zo rond eind juni, begin juli. Want dat is natuurlijk deze periode. En zometeen de hits uit 1976
1: ja, we doen
2: van de NBTT en de ABTT. Geen fragmenten, want er werd niks in 1976 uitgezonden. Wel, Veronica had 1 uurtje op 3, maar dat was de top 20, zeg maar, met de nieuwe binnenkomers.
1: Ja.
2: En de ABTT was
1: gesneuveld in de strijd.
2: Totaal, ja, begrijpelijk. Ik had er totaal geen probleem mee, want ik denk, ja, hè? Ik bedoel...
0: Je kan niet alles hebben.
2: Nee, dan kan je niet gaan zeggen... Ja, nee, dat kan niet. Dus doen wij het met de oude nummer 1 hits, zoals deze. In 1972 stond dit nummer 1. Lindisfarne en Lady Eleanor.

0: leuk een keer een programma te maken met bijzondere eins van een nummer.
1: Ja.
0: Zoals Fleetwood Mac, en dit ook. Lindisfarne, vertelde ik jou net. Kan ik me nog een beetje van herinneren dat ik draaide het keer in het programma op zondagmiddag. En toen zei ik op een gegeven moment van, volgens mij, ja, ik had iets in een afkondiging van Duits. Ik dacht, ik bedoel, het klinkt Duits, Lindisfarne. Maar het klinkt eigenlijk meer Norwegian.
1: Ja.
0: Maar ja hoor, Stenders gelijk van, hoe kom je daar nou bij? Duits, dat is helemaal niet waar. En dat blijf je dan altijd herinneren. Dat,
1: Fijn om te weten dat je dus in de gaten gehouden wordt.
0: Ja.
1: Of in de gaten, of hoe noem je dat als er geluisterd wordt?
0: Laten we nou geen onzin gaan zitten lullen, want dan krijgen we op ons sodemieten van de heer Stenders zelf. Of andersom ook.
1: Ik hoor maar je bent ook niet te beroerd om af en toe in te geven.
0: Nee, of had hij een bepaalde versie. Nu niet meer hoor, want hij heeft bijna alles van me gekregen. Dan draaide hij waar hij toen ook werkte bij het station. En dan deed ik alleen maar, want toen had je al gelukkig die WhatsAppjes van, ja, verkeerde versie. Nou, daar werd hij helemaal scheidsziek van natuurlijk. Leuk hè. Oh, ook zo'n plezier dan hebben we dat ze doen. Dit is de nieuwe van Tame Impala. Het is best weer een goeie, vind ik hoor. Dit is

0: Over een bijzondere eindjes. Dit is ook... deze past er ook wel in thuis. Ik moet zeggen, af en toe... we zijn natuurlijk een beetje fan van Tame Impala. We zijn ook weer een live concert geweest.
1: Ja.
0: Maar hij heeft er tussendoor af en toe wel eens dingen gemaakt. Ik denk, trek ik niet. Maar dit is toch wel weer eentje, denk ik. Ja, dit is mijn Tame Impala weer. Hè? Ja. Ken je wel weer dingen?
1: Zeggen, ik zat even wat... De tekst is wel weer dat ik denk... Life's a bummer when you're a hummer. Ja, denk, ja, kan.
0: Dus, vertaal.
1: Nou ja, het leven is stom als je een hele grote auto bent.
0: Oh, oké. Oh, de hummer.
1: Ja, de hummer, als in de auto.
0: Ik dacht dat het slang was. Dat dit
1: weer... Oh, dat kan ook nog, en heb ik die gemist.
0: Ja. Nee, maar hij bedoelt inderdaad die fantastische militaire jeep.
1: Ja.
0: Als je daarin rijdt, dan mis je iets. Dan probeer je iets goed te maken.
1: Ja, compensatie. Nou ja, het zal iets zijn. In ieder geval Tame Impala. En maar ondertussen staat hij ook met zijn vorige plaat. Dat Dracula staat in Amerika gewoon nog steeds in de top 10.
0: Ja, dus ja, ja, ja, ja.
1: Dus niets te mopperen voor
0: daarom,
1: Kevin.
0: Zeker weten. We gaan weer eventjes... doet hij het?
1: Vrienden.
0: Ja. Oh, baby. En dit keer Jan van Veen met een lekkere gouden houden uit de 60s. Extra marine dit ook natuurlijk.
2: Here they come again. U luistert naar Radio Veronica. Catch us if you can. Het station waar muziek in zit. Time to get a move on. De titelsong uit de film Catch Us If You Can.

0: dat kwam dan deze week binnen op de 38e plaats van Veronica's Top 40. Catches If You Can door de Dave Clark 5.
1: Dankjewel, Jan van Veen. Heerlijk, hè, zoals hij dat...
2: Zo keurig en recht voor zijn raap.
1: Maar ook dat intro weer. Radio Veronica, precies dat inspreken tussen de zang door. Geweldig. Ik heb in dit geval voor de mono-versie gekozen. Dus het origineel zoals hij op de tape stond, oude Veronica tape. Ik heb hem ook in stereo, maar ik weet ook gewoon dat Dave Clark... die was daar fel tegen. Die wilde absoluut niet die stereo dingen doen. Volgens mij is hij er zelf ook niet bij geweest. Maar de maatschappij zat een beetje in een dilemma. Want bijvoorbeeld, ze waren erg populair in Amerika. En in Japan en in het oosten van de wereld. En die hebben op een gegeven moment toch die stereotapes daar naartoe gestuurd. Dus dan via de illegale toestanden kwamen die stereo-LP's weer Engeland binnen. Ja, daar was hij woest over. Want dan zegt hij, dan hadden we het wel eventjes wat beter gemaakt stereo. Want dat klinkt voor geen meter. Het gaat om de sound. En dan denk ik, wat sound? Je drumde zelf niet eens. Nee, maar zo zakelijk was hij wel. Hij zei ook gewoon, het moet goed klinken. Ik kan best aardig drummen. Lekker live bij al die mensen en zo. Toestanden, daar maken we er een show van. Maar in de studio ga ik niet zitten drummen. Want ik ben niet goed genoeg. Ja. En dan denk ik, je bent wel slim. En de drummer die bijna alles gedaan heeft voor de Dave Clark 5... die heette Bobby Graham.
2: Okay.
1: En dat is dezelfde Bobby Graham die de beginplaten van Unit Gloria produceerde. En die is ook nog een keer bij mij in de retiefstraat thuis in Amsterdam geweest en zo. Was geweldig bij mijn ouders en zo. Geen woord Engels spraken die, maar was wel heel gezellig. Met een broodje eten en toestanden.
2: Ik zie het echt voor me, een broodje kaas.
1: Ja, cheese, please. Nou, dat ging allemaal wel. Maar dan denk ik, dat is zo dankbaar en zo leuk. En die man ook in de auto terug en zo, die zegt, ik ben zo dankbaar dat ik dit meemaak. Hij zegt, ik begrijp nu waarom mensen Amsterdam over de hele wereld zo fantastisch vinden. We hebben alleen al het gewoon, het binnenkwamen en meeeten en het komen erbij. Hij zegt, we hebben nog jarenlang contact gehouden en op een gegeven moment, dan verdwijnt dat. Ja, dat is jammer. Hij ging ook weg bij Unit Gloria, die heb ik nog een blauwe maandag een LP'tje meegemaakt. Dat is ook leuk. Kunnen we ook wel eens een keer laten horen. Maar goed, dat was Bobby Graham. Die was een sessiedrummer. Die drumde voor zijn geld. En was ook producer van Unit Gloria. Nou, heb je toch niet slecht gedaan. Ik had bijvoorbeeld graag producer van de volgende plaat zijn geweest. Alleen al om het lekkere meisje Lily Allen. Zo, haar eerste single.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was in de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

branden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. En Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: hij is er bijna binnenkort te vinden in dit theater. Althans dit theater. In het Amsterdamse theater. Daar staat hij in de arena. Bruno Mars. En dit zal hij geheid ook spelen. Met een hele rits aan andere monsterhits. Want heeft die man veel hits. Gaat het de afgelopen 20 jaar.
1: Ik doe ze niet wel, Peter. Terug in de hoes.
0: Oh ja, Adriaan zit er al bezig. Gewoon weer netjes op te ruimen. We zijn van Achter de Markten thuis hier in de ANBTT. Van vinyl tot aan digitaal, tot cassette, tot tape. Nou, verzin het maar. En we kunnen het regelen. Want wat we eerst gaan regelen is 1976. Zometeen de ABTT. Eerst gaan we naar de nummer 1 nu in de MBTT in 76. Zomerse klanken kunnen we hier wel ook over zeggen. Het is Casey en de Sunshine Band. En Shake Shake Your Booty.

0: shake, shake.
1: Uit Florida kwamen ze. En dat is te horen, let in. Pop en, nou, zoals bijna denken, rock met elkaar vermengd. En dan krijg je Casey en de Sunshine Band. En dat was een redelijke succesformule tekenen deze.
0: Ja, ik heb wel eens verteld, verteld dat ik hem ontmoette, maar toen had hij even geen tijd. Hij voelde zich niet zo lekker petje op en doei. Zei hij, Mr. Casey, ja, maar hoe? Hij was weer vertrokken. En dat, nou, dat was toen die solo-hit, weet je wel. Please Don't Go had hij.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En toen was hij in Nederland bij Veronica Countdown. Was het in Bussum, weet ik niet. Ik denk het niet. Ik kwam niet zo vaak daar in die Concordia. Dus dat zal wel ergens anders zijn geweest. Maakt niet uit.
1: Daar over gesproken, na de NBTT nummer 176 is het tijd voor de ABTT nummer 1 uit 1976.
0: Ja.
1: En daar vinden we eigenlijk een hele LP. Maar
0: hele LP.
1: Ik laat het aan jou.
0: Ja, hoe heet die LP ook weer? Oh ja, A Night on the Town.
1: Oh ja, ja.
0: Daar
1: ja.
0: komt het vanaf. Ja, dat is nou echt een titel van een LP dat je denkt, die ligt niet echt helemaal verankerd in het geheugen. Maar ik had het hier voor mijn neus. Ik denk, oh ja, ja, ja, ja, ja, zo heet hij. En er stonden een paar aardige nummers op, maar er is één nummer. Ja, dat knalde er meteen uit. En dat is The Killing of Georgie. Oh, yeah.

0: Georgie is dead. The killing of Georgie.
1: Eigenlijk is het een heel treurig liedje.
0: Ja, zeker.
1: Maar het serieus.
0: Het zijn twee verschillende liedjes natuurlijk, de tempowisseling erin. Ja, ik vind het een van zijn betere nog steeds.
1: Ja, en toch, wat je niet eens heel verwacht, Rod Stewart was een van de eerste die hier het geweld, laten we zeggen, tegen de LBTQ-samenleving bezong in een liedje al begin jaren 70.
0: Ja.
1: Dat was daarvoor niet echt gebeurd.
0: Nee.
1: En Rod Stewart stond er niet bekend omdat hij vooraan stond met zijn bewustzijn van al dat
0: dikke hetero-achtig gedrag. Ja.
1: Dus, nou ja, good for you, Rod Stewart. Inderdaad, het prachtige The Killing of Georgie. 1 in de ABTT. 1986. Nee, 76.
0: Sorry,
1: 76.
0: Ja, 76.
1: Ja, zit helemaal vast. Ja, zit helemaal vast.
0: 76.
1: Ja, maar we gaan wel even naar de jaren 80. In de jaren 80 had je zo'n revival van Duitse hits in Nederland. Weet je, met Nena en Peter Schelling. En ook dit beetje aparte Duitse trio hoorde daarbij. En ze noemden zichzelf ook trio.
0: Aha. Oh ja.

0: Da. Stefan Remmler, Gert Kraler, Krawinkel und Peter Behrens. Dat waren ze in trio.
1: 10 miljoen ja. van verkocht.
0: Zeg maar voor de grap, dit liedje was natuurlijk bedoeld als grap.
1: Singeltjes of copies, hoe weet je, of CD-singeltjes.
0: Ja, wereldhit voor het trio. En je hoorde de Duitse versie, dat was een Nederlands hitje. Da, ich lieb dich.
1: Volgens mij hebben ze zich kapot gelachen tijdens de opname.
0: Ja.
1: Dat iemand zei van, nou, maar doe ik even dit. Nee, dat is te melodieus, te veel muziek. Hou het simpel.
0: Ja, echt super bijzonder. Maar hey, het is prima gelukt voor dit trio. Hey, een nieuwe muziek, die komt van Boza uit Denemarken. En ze hebben weer zo'n zomersdeuntje gemaakt. Lose Myself, in dit geval. Nou, kunnen ze ook weer de wereld mee over.

0: het een grote hit wordt als die Magnetic, dat waag ik te betwijfelen. Maar kan
1: ik
0: zomaar
1: vind
0: weg.
1: Van wel.
0: Ja,
1: deze maar dat zegt niet zoveel.
0: Kan zo, Boza uit Scandinavië komen ze. En Boza, zeg maar gesproken.
1: Wie is de boze Bie? Nee, ja, nou, iedereen op iedereen.
0: Ja, dat vandaag altijd aan de hand in de wereld. Maar daar gaan we lekker niet op. We hebben nog één plaatje te gaan.
1: Ach, ja. Hoe kan dat nou?
0: Nee, het is zo weer voorbij gevlogen. 2 uurtjes ANBTT. Ik heb wel goed nieuws. Volgende week zijn we er gewoon weer.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, maak je geen zorgen.
1: En in het verschiet natuurlijk de ANBTT. Top 100
0: van de zomeraflevering. In de zomereditie met heel veel fijne zomerplaatjes. Nou ja, volgende week hoor je daar meer over. We sluiten af met Sad Café. Denk je, dan komt er een heel triest plaatje. Nee, dat valt reuze mee. My, oh my. Een NBTT nummer 1 uit 1980. En een Engelse nummer 1 hit uit hetzelfde jaar. Nou, hit de wereld over.
1: Ja.
0: Mooie dag verder. Tot volgende week.
1: Next week.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Uw presentator, Joep Gersjes, wenst u heel veel plezier bij dit programma. Gedichten kunnen gestuurd worden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Ik herhaal, flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alvast bedankt.

Een gedicht van Adrie voor Vanessa. Titel: Wees sterk. Soms heb je van die dagen dat je denkt: waarom ben ik hier? Waar ben ik mee bezig? Ik wil liever weg van deze wereld vol ellende. Maar dan komt er iemand naar je toe die zegt: wie zwak is, pleegt zelfmoord en laat zijn dierbare achter. En wie sterk is, gaat de strijd aan. En ook al zullen uren dagen lijken en dagen weken lijken, uiteindelijk weet je waarvoor je het hebt gedaan.

gedicht van John voor Anja. De titel Een traan en een lach. Alles om je heen zie je niet meer staan. Onze lach overheerste de huidige sfeer. De tranen van plezier lieten we gaan. En in mijn gedachten doe ik het zo weer. Even leuk, ongedwongen vol passie en plezier. Lachen om een simpel dingetje wat een ander niet ziet. Elkaar zien lachen en genieten van elkaar aanwezigheid. Een traan, een lach en een glinster die je dan in haar ogen ziet. Wetende dat dit hemels mooi is, wat je niet overkomt elke dag. Onschuldig en spontaan van elkaar genieten. Een gemeende, gevoelige, lieve traan van een mooie lach.

0: Koopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen, maar niet melden van giften. En morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door. Maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan. En de reclamekaravaan rijdt ook niet. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Overdag zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Een gedicht van Vera voor Hans. Met de titel Vertrouwen. Ik moet jou vertrouwen en er is geen reden waarom niet. Waarom ben ik toch zo achterdochtig? Het doet zoveel verdriet. Het verleden, nu toch weer dat ik najaag in de dingen die er niet zijn. Ik meen het niet, maar ik weet het doet pijn. Sorry voor het leed dat ik veroorzaak. Het spijt me uit het diepste van mijn hart. Ik moet het zien te vergeten. Leef nu met jou, de allerliefste. Vertrouwen voor 100% en dan nog veel meer. Want dat is wat jij verdient. En ik weet dat ik het kan.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Een gedicht van Frans voor Dini. Met de titel Gebonden. Ik steek mijn hand in het vuur voor jou. Ook al klopt mijn hart dan o zo gauw. Haat kan ons niet wreken. Ook al willen mensen ons breken. Onze harten zijn samengebonden en door de liefde tot een één verslonden. Samen staan we sterk. Door dik en dun kunnen we elkaar steunen. En jij mag altijd op mijn schouders leunen. Ik hou wel van gedichten schrijven. Maar mijn boek daarvan zal altijd nog even dicht blijven. Misschien kan jij de sleutel vinden om onze twee harten samen te binden. Ook al doet het pijn. Liefde gaat samen met maneschijn.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

eerste gedicht heet De Nachten en is van André voor Indy. Mijn dagen worden langer en mijn nachten extra kort, omdat ik niet kan wachten tot het ochtend wordt. Ik, de nacht, is het eindelijk stil. En ik kan even zijn wie ik wil. Want ik wil niet gaan slapen, mijn dromen zijn zo eng. Ik zie steeds weer die handen, hoor steeds weer die stem. Niemand kan mij redden, deze nachtmerrie duurt al zo lang. Nee, ik wil liever slapen, want van dromen ben ik zo bang. Dus leid ik naar een raar leven, ik leef op weinig slaap. Maar beter als die dromen dus, dat is de reden dat ik soms gaap. Ook een gedicht stuur het naar flessenpost@rivierenland.nl.

Gedicht van Leo voor Karin. We horen bij elkaar. Ik was in mijn leven geen held. Maar ik kan jou dit gedicht voorspellen en dat is wat telt. De dingen die fout zijn gegaan trokken ons verder weg dan de maan. Verdrietig kijkend keek je door de raam. Ik was er niet en stilletjes luisterde je mijn naam. De zon die scheen in ons hart, maar nu zijn we apart. Het is moeilijk zonder jou te leven, wetend dat jij diegene bent waar ik mijn leven mee wil delen. Er is veel schade aangericht en de glazen bol is stuk. Ik droom elke dag van een beetje geluk. Dat er iets mag komen wat ons leven doet dromen. Want ik wil een leven met jou om te dromen. Een droom om met jou te leven, want alles wat ik maar heb, zal ik je geven. Een hart heb je al gestolen toen ik je voor het eerst zag. Ik denk nog vaak aan die bijzondere dag. Want ik lag wakker de hele nacht en dacht, deze vrouw die blijft mij trouw. Al heb ik geen werk en geen geld, ze is de enige vrouw wat in mijn leven telt. Ik ga jou op handen dragen en zonder dat je iets hoeft te vragen, geef ik jou mijn liefde. Alle dagen.

0: Gedicht van Tino voor Deborah. Met de titel Voor jou een roos. Voor jou een roos en bonbons in een doos. Roos staat voor liefde en geluk. Dus is een roos die ik voor jou pluk. De doorns doen mij geen pijn, want alles wat ik wil is bij jou zijn. Een roos geeft veel kleur en het is de liefde die ik bespeur. Rozen in alle kleuren, rood, roze, paars en blauw. Ik weet het zeker, hou van jou.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Oekraïense president Zelensky denkt dat op basis van informatie van de geheime dienst Rusland voor de NAVO-top volgende week in Turkije

0: het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Overdag zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Goorlen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

gedicht van Corrie voor Richard. Met de titel Nummer 1. Zo breekbaar en zo klein. Wat is het mooi om jouw vader te mogen zijn. Nu al sta jij voorgoed op nummer 1. Een liefde die alles verandert. Mooier dan mooi en anders dan voorheen. Ik zal er altijd voor je zijn. Dat is wat ik beloof. Mijn liefde voor jou, zo puur. En wat voelt dat fijn?

Gedicht van René voor José. Met de titel Ik hou van jou, ik hou van jou. Ik kijk naar jouw gezicht en wil het alsmaar strelen. Zoals je hier nu naast me ligt, de liefde die wij delen. Ik hou van jou, ik hou van jou, het komt steeds in me op. Als jij eens weten zou wat afspeelt in mijn kop. Het zou je blij verrassen, een gevoel van weltevree. Golven van liefde in een hartstochtelijk warme zee.

Stuur uw gedichten naar e-mail flessenpost@rivierenlandradio.nl. Gedicht van Joep Vosjan. Het heet Gegaan met vleugels in de wind. Gegaan met vleugels in de wind op donkere kasseien. Kleurrijk als het zomerkind dat zich met de herfst gaat vleien. Dikwijls kommer en veel leed liet mijn tranen dwarrelen in de wind. Pijn in me die ik nooit vergeet. Was jij mijn liefste vriend? Een jaar deed een stapje terug. Gaf het nieuwe weer de kans. Het ging vliegensvlug als een elfendans. Het spraak niet over geluk, maar over zachte dromen. Zij braken alles stuk. Weggevlogen, niet tot stand gekomen. Hartelijk dank, luisteraars, om weer te mogen luisteren, het programma te mogen horen. Sterrenwacht, tot middernacht en tot volgende week.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
0: In Tiel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Isle-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Hilvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.